0: Nou van die mens.
1: Nou meneer Bono.
2: Ben.
1: Nou, en die
0: zegt. Zou. Niemand naar mij.
1: Mij. Als niet naar
0: mij. Naar mij, ja.
1: Oké, allemaal nieuw, dat.
0: Kus.
1: Is het echt? Wat dan? Ja, ja. Ja. Ja.
0: Nee, toch?
1: Ja, wat dan? Nee. Maar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,